0: Jij hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Peugeot.
4: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
9: Halleluja, brothers en sisters.
10: Halleluja, brother Bobby.
9: Vandaag is het weer zover.
11: Hemelvaartsdag.
10: Halleluja.
9: En wat is het vandaag nog?
11: Hemelse korting.
8: Welke hemelse korting, brother Bobby?
9: Nee tegen BTW, brother vader.
10: Halleluja, brother Bobby.
12: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. De hotels aan onze kust tellen een pak minder boekingen voor het verlengde hemelvaartweekend dan vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen. En dat heeft alles te maken met het weer. Dat zegt Michelle Martens van Westtoer.
2: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
1: En het was toen ook beter weer. Drie leden stappen uit de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar omdat de Israëlische dirigent Rav Shani een concert zal geven in Brussel. Dat schrijft de VRT. Shani zorgde vorig jaar voor veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gent-festival, omdat hij zich niet genoeg zou uitspreken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar zegt nu dat hij wel welkom is in Brussel en dat pikken de leden niet. En in Frankrijk pakt PSG opnieuw de titel. Al voor de vijfde keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan nog met één speeldag te gaan niet meer bijgehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag in het westen droger met opklaringen en maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het trouwens wisselvallig met buien, maar het wordt wel wat warmer.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
6: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
6: Ah, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
8: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
9: Hey hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek-winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
10: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
12: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
11: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
12: Ah, Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
12: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
13: Oh my god, mama!
14: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.
15: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
17: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je
16: joehoe!
17: Met plezier naar bed gaat. Nu Hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
18: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes?
19: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
18: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
20: Zo simpel kan het zijn.
0: Dit is Joe Gold.
15: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
15: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cerulide in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
2: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België. En een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat. Om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
1: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Er rijden weer treinen tussen Brussel-Zuid en Linkebeek op de lijn Brussel-Charleroi, nadat daar gisteren een boom op een trein viel. Daarbij raakte de bovenleiding beschadigd. Er is vanochtend één spoor vrijgemaakt, aan het andere wordt nog gewerkt. Bij het ongeval moesten gisteren bijna 500 passagiers geëvacueerd worden. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil dat ook andere politiezones fusioneren. Minder boekingen aan de kust dit verlengde weekend als je dat vergelijkt met cijfers van vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen en dat heeft alles te maken met het weer. Dat zegt Michelle Martens van Westtour.
3: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
1: En het was ook beter weer. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping. Die zei dat de wereld op een nieuw kruispunt staat en dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China. Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. En in het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milaan de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag is het vanaf de kust droger met meer opklaringen en maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel iets warmer.
4: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
5: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
7: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
9: Dat is een kiwinner.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de
11: Abdij. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
12: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
11: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
13: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, Zandvoort. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
0: Dit is Joe Gold.
14: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
14: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. Besmette babymelk van Nutrilon is opnieuw in de rekken terechtgekomen, dat meldt het Federaal Voedselagentschap. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk een bacterie in zit die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
2: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welke lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
1: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin die wil dat ook andere politiezones fuseren. Ons land telt nu 180 zones, dat moet naar 60 gaan, vindt Cantin. De quarantaine op het cruiseschip voor de kust van Bordeaux wordt opgeheven, toch deels. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Op het schip viel een dode. Eerst werd gedacht door buikgriep, maar het blijkt nu een hartstilstand te zijn. Toch gaat er ook een buikgriepvirus rond op dat cruiseschip. Passagiers die symptomen hebben, die moeten in hun kajuit blijven. De anderen mogen er weer uit. Aan boord zitten meer dan 1200 passagiers, voornamelijk Britten en Ieren. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping. Die zei dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump die noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China.
3: You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. En in het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. En voor wie vannacht de vlammen uit het Thermae Palace Hotel in Oostende zag slaan, geen paniek, het was fake. We kregen filmpjes binnen van ongeruste luisteraars, maar na een paar telefoontjes werd het allemaal duidelijk. Het gaat om opnames van het nieuwe seizoen van Onder Vuur, dat is een fictiereeks met onder meer Louis Talpe en Jennifer Heijlen. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag vanaf de kust droger met meer opklaringen, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel wat warmer.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Krevel.
7: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter.
8: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken.
11: Keukens de Abdij.
12: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
13: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
12: Met een wel heel bijzondere bagage.
13: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
12: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
13: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
12: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
13: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
14: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
15: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
14: U heeft toch geen binge-probleem?
15: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
14: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go Yellow!
11: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
16: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
11: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
17: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Dit is Joe Gold.
20: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
20: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is gisteravond een boerderij volledig afgebrand. Buurtbewoners zouden luide knallen gehoord hebben, waarna het gebouw in de vlammen opging. In de stallen stonden nog paarden en koeien, maar die konden gered worden. Een van de bewoners van de boerderij ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er rijden weer treinen tussen Brussel-Zuid en Linkebeek op de lijn Brussel-Charleroi, nadat daar gisteren een boom op een trein viel. Daarbij raakte de bovenleiding beschadigd. Er is vanochtend één spoor vrijgemaakt, aan het andere wordt nog gewerkt. Bij dat ongeval moesten gisteren bijna 500 treinreizigers geëvacueerd worden. De quarantaine op het cruiseschip voor de kust van Bordeaux wordt opgeheven. Toch deels, dat laten de lokale autoriteiten weten. Op het schip viel een dode. Eerst werd gedacht door buikgriep, maar nu blijkt het om een hartstilstand te gaan. Toch gaat er ook een buikgriepvirus rond op dat cruiseschip. Passagiers die symptomen hebben, moeten in hun kajuit blijven. De anderen die mogen er weer uit. Aan boord zitten meer dan 1200 passagiers, voornamelijk Britten en Ieren. Harde taal van de Chinese president Xi Jinping tijdens het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump. Die zegt dat China en de VS wel eens in een conflict zouden kunnen komen als de VS de situatie met Taiwan verkeerd aanpakt. Kort samengevat, Taiwan wil onafhankelijk worden, China wil dat niet en de VS is de belangrijkste wapenleverancier van Taiwan. Vandaar de gevoeligheid. Bezoek was nochtans vriendschappelijk begonnen. Beide presidenten zeiden dat ze meer willen samenwerken en Trump noemde de Chinese president een groot staatsman.
2: You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader. It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. Buien vandaag met kans op onweer, tussendoor ook opklaringen. En na de middag is het vanaf de kust droger met meer opklaringen, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel ietsje warmer.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
6: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
9: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Perry Dyson, de bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Perry Dyson. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
11: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
12: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
11: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
13: Dit is Joe Gold.
14: Alleen maar golden hits
13: uit de 60s,
14: 70s
13: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is gisteravond een boerderij volledig afgebrand. Buurtbewoners zouden luide knallen gehoord hebben, waarna het gebouw in de vlammen opging. In de stallen stonden nog paarden en koeien, die konden nog gered worden. Een van de bewoners van de boerderij ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. In de buurt van Amsterdam in Nederland zijn 4 mensen opgepakt bij protesten aan een asielcentrum. Het is daar al een hele week onrustig. Op die locatie worden sinds het begin van de week 15 asielzoekers opgevangen als noodopvang, maar de groep betogers wil hen daar weg. Toen de politie wou tussenkomen, werd er vuurwerk op hen afgevuurd. De politie reageerde met het waterkanon. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht opnieuw zwaar gebombardeerd, dat zegt de burgemeester van Kiev. Daarbij viel zeker 1 dode en 31 gewonden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland gisteren 1500 drones op zijn land afgevuurd. De afgelopen 3 dagen was er een staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Dat lijkt nu dus definitief voorbij. Buien vandaag met kans op onweer, tussendoor ook opklaringen en na de middag klaart het op vanaf de kust. Maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel iets warmer.
0: Dit is Joe Gold
2: met Jan Bosman.

Ik denk dat het er misschien wel een beetje om gedaan is, want het is vandaag onze lieve Heer Hemelvaart. De hemel hebben zijn ziel. En ik draaide meteen ook David Soul. David Ziel. Met Don't Give Up On Us. Misschien is dat net iets te ver gedacht, maar in ieder geval, het past een beetje als een puzzel in elkaar. En ik wens jou alvast een hele fijne feestdag vandaag. Met heel veel Joe Gold hits, zoals meteen The Stranglers met Golden Brown. Ik heb ook Gypsies, Trams and Thieves van Cher. En eerst de benen losschudden met Chubby Checker en The Twist. Ook al is het nog vroeg, gewoon meedoen.

0: Americano, taco's maken in Mexico.
1: Green for Life. Green for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
8: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
9: Jij hebt de power met de Eneco-app.
10: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
11: Hoe weet jij dat, papa?
10: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
11: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
10: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
11: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
10: Nee, maar ik wel.
8: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
12: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
15: promo koken.
16: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
14: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
16: Dat is een kiwinner.
14: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
18: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.

In een ziekenhuis in L.A. was dat. En volgens een biografie die is verschenen, waren zijn laatste woorden I'm losing. En daarmee bedoelde hij natuurlijk dat hij het gevecht om in leven te blijven aan het verliezen was. Maar het gevecht om herinnerd te blijven, dat heeft hij natuurlijk ruimschoots gewonnen met vooral de fantastische muziek die hij tijdens zijn leven heeft gemaakt. En blijvend herinneren, dat doen we hem ook hier bij Joe Gold met nu een van die grote hits Strangers in the Night, op de sterfdag dus vandaag van Frank Sinatra.

0: hebben we toch nog maar even opgezocht hoor. Een été indien, dat is een periode van onverwacht warm, zonnig en droog weer. In de herfst is dat, meestal in oktober of november. Het wordt ook wel een nazomer of een oude wijvenzomer genoemd, maar vooral gekenmerkt door een sterke daling in temperatuur in de nacht, gevolgd door zonnige dagen. Maar het is vooral ook die geweldige hit van Joe Dassin die ik net draaide, l'été indien. De volgende die klaarstaan komen van The Love Affair met Everlasting Love. En ook Pretenders heb ik meegebracht uit de jaren 80 met Brass in Pockets.
1: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.
1: Dit is Joe Gold.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
5: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Dit is Joe Gold.

is toch wel een van de mooiste die Eagles ooit hebben gemaakt. Tenminste, dat vind ik dan toch. Desperado. Fantastische plaat. En fantastische platen, die stonden in die tijd op vinyl. LP's. En laat nu net mei maand vinyl maand zijn hier bij Chocolt. Dat wil zeggen dat je elke week heel veel vinyls kan winnen. En aan het einde van de maand een platenkast met daarin nog veel meer vinyl. En hoe doen we dat? Wel, Raf van Brussel die belt elke dag tussen 3 en 6 met een BV die haar of zijn favoriete album voorstelt. Die albums gaan in die kast en die kast kan je dan aan het einde van de maand hier winnen. Wat moet je vooral ook doen? Dat is ons volgen op Instagram en Facebook. Gewoon liken, laten weten dat je heel erg grote fan bent van de muziek van Chocolt. En de rest, dat kan je allemaal lezen op chocolt.be voor meer uitleg. Maar wees gerust, we leggen dat allemaal nog van naaldje tot draadje uit, zodat je niks hoeft te missen en dus kans kan maken op die kast met heel veel vinylplaten erin. En daar staat misschien ook de volgende single wel op. Lay Down van Melanie en de Edwin Hawkins Singers.

Rolling Stones waren dat met Time Is On My Side. Mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik toch wel fan ben van de kermis en vooral van de Lunaparken. Je weet wel, die kasten waar je dan centen moet ingooien en dan met die schuiven dat die centen er opnieuw willen uitvallen. Maar er zijn ook in die Lunaparken de grijpertjes, waar we de plusje beren kunnen uithalen. En daar staat meestal ook Instant Replay op. En dat doet mij dan telkens denken aan deze van Dan Hartman. Onmiddellijk opnieuw spelen, maar ook wel geld verliezen. Hier krijg je deze helemaal gratis.

0: Marcus. Vader. Here is brother Bobby.
1: Halleluja, brothers and sisters.
2: Halleluja, brother Bobby.
1: Vandaag is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
1: En wat is het vandaag nog?
3: Hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bobby?
1: Nee tegen BTW, brother Vader.
2: Halleluja, brother Bobby.
4: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen. Kritiek op onderwijsminister Zuhal Demir. Schooldirecteurs zijn niet te spreken over een nieuwe omzendbrief. Daarin staan nieuwe regels voor het volgende schooljaar. Bijvoorbeeld wat de school moet doen als een leerkracht afwezig is. Te veel bemoeizucht, dat zegt de directeur Vincent Brouwet van het Atheneum Mira in Hamme.
7: Ik heb respect voor de minister die iets wil doen aan onderwijskwaliteit. Hè. Dat wordt benoemd en wij benoemen dat ook. Dat is positief. Maar het is gewoon te snel. Er moet meer tijd zijn. Hè. Want als je naar zo'n detailistische zaken gaat, is dat precies, oei, vertrouwen ze ons niet dat wij zomaar leerlingen naar huis sturen als het zomaar past en dat wij niet nadenken over als er iemand langdurig afwezig is, ja, die blijft maar in de studie zitten.
6: Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht opnieuw zwaar gebombardeerd, dat zegt de burgemeester van Kiev. Daarbij vielen zeker 1 dode en 31 gewonden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland gisteren 1500 drones op zijn land afgestuurd. De afgelopen 3 dagen was er een staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Dat lijkt nu definitief voorbij. En in Mechelen is het startschot gegeven voor de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker intussen al de 15e editie. Teams van 1 tot 8 fietsers leggen samen 1000 kilometer af, verspreid over 4 dagen, tot en met zondag dus. De bedoeling is om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, dat zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
8: Die vele duizenden mensen die zitten allemaal eigenlijk met dezelfde droom op de fiets. En dat is zorgen dat we eindelijk een wereld hebben waarin we geen geliefden meer verliezen aan kanker. Zij weten ook dat het geld dat ingezameld wordt naar zeer belangrijk wetenschappelijk onderzoek gaat, voornamelijk in gebieden die eigenlijk veel te weinig fondsen vinden om stappen vooruit te zetten. Bijvoorbeeld behandeling van zeldzame kankers of moeilijk te behandelen kankers of bijvoorbeeld ook in het domein van de kinderoncologie.
6: Het blijft wisselvallig vanmiddag met buien en kans op onweer. In het westen wordt het droog met zonnige periode en maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig. Het wordt wel iets warmer. Zondag kunnen we tot 17 graden halen.
5: Dit is Joe Gold.
9: Met Jan Bosman.

0: Paul Jong en The Love of the Common People. Ik hoop dat je aan het genieten bent van een vrije dag, eventueel vandaag. Je mag altijd laten weten waarmee je bezig bent. Dat doe je via de Joe-app, gewoon een bericht sturen en we lezen dat hier dan allemaal. Wat mij betreft ben ik vooral heel veel met muziek bezig. Zal ik er nog eens een paar achter elkaar zetten. Billy Paul bijvoorbeeld met Thanks for Saving My Life. Elvis Presley komt er ook aan met Are You Lonesome Tonight. En Johnny Guitar Watson krijg je als eerste in het rijtje met A Real Mother For You.
1: Dit is Joe Gold.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
0: en Brico Planet
1: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradise, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Richie, citroen uit framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissen.
9: Richie. Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.

stevig nummer van de Nek en My Sharona. Ik moet je nog vertellen en warm maken voor de persoon, de BV in kwestie, die deze namiddag haar of zijn favoriete album zal komen voorstellen, zodat we dat dan ook weer in onze platenkast kunnen steken, zodat jij dat aan het einde van deze maand eventueel zou kunnen winnen. Eerst nog een paar nummers en dan vertel ik dat achteraf met veel plezier aan jou. Everly Brothers, Wake Up Little Susie. En dit is Middle of the Road met Soleil Soleil.

0: Afgelopen week hebben we nog de sterfdatum van Bob Marley gevierd. Hier hoorde je hem met The Wailers en Is This Love. Deze namiddag weer een BV over de vloer. En dit keer zal dat Paul Michiels zijn. Je weet wel, de geweldige zanger en muzikant van Soul Sister. Die komt vertellen wat zijn absoluut favoriete album aller tijden is. En die vinylplaat stoppen we dan ook weer in onze vinylplatenkast, die jij dus aan het einde van deze maand kan winnen. Meer informatie daarover op joegold.be. Maar je weet het, Paul Michiels, geweldig man, weet heel veel van muziek, dus je mag wel wat verwachten. En trouwens, hij is zelf ook nog altijd met muziek bezig, want hij heeft een nieuwe single uit, die je trouwens via zijn website opnieuw kan ontdekken, beluisteren en eventueel ook nog eens herbeluisteren. Zeker en vast de moeite waard. Hier bij Joe Gold nu, Lay Back in the Arms of Someone. Dat is een single van Smokey.
1: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.
1: Joe. Joe Gold.

0: Marcus. Brother. Here is brother Bobby.
1: Halleluja, brothers and sisters.
2: Halleluja, brother Bobby.
1: Vandaag is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
1: En wat is het vandaag nog?
3: Hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bobby?
1: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bobby.
4: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
5: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
7: Dat is een kiwinner.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.

The Crystals en The Do Run Run. Ik had daarnet gevraagd, waar ben je eigenlijk mee bezig op deze vrijdag? En ik schrik er best wel van. Heel veel mensen zijn gewoon thuis bezig. Klusjes aan het opknappen. Bijvoorbeeld dingen die nog moeten geverfd worden. Dingen die hersteld moeten worden. En ook, en dat heb ik ook gelezen, een aantal kadertjes die nog omhoog gehangen moeten worden. Maar dat hoort er allemaal bij. Zolang je dat maar doet op de muziek van Joe Cold natuurlijk. Met Redbox zometeen. Wauw, For America komt eraan na deze Hot Chocolate. Dit is So You Win Again.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag. Kritiek op onderwijsminister Zuhal Demir. Schooldirecteurs zijn niet te spreken over een nieuwe omzendbrief. Daarin staan nieuwe regels voor het volgende schooljaar. Bijvoorbeeld wat de school moet doen als een leerkracht afwezig is. Te veel bemoeizucht, zegt directeur Vincent Brouwet van het Atheneum Mira in Hamme.
3: Ik heb respect voor de minister die iets wil doen aan onderwijskwaliteit. Hè. Dat wordt benoemd en wij benoemen dat ook. Dat is positief. Maar het is gewoon te snel. Er moet meer tijd zijn. Hè. Want als je naar zo'n detailistische zaken gaat, is dat precies, oei, vertrouwen ze ons niet dat wij zomaar leerlingen naar huis sturen als het zomaar past en dat wij niet nadenken over als er iemand langdurig afwezig is, ja, die blijft maar in de studie zitten.
2: Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van staat. Dat is een eretitel die je krijgt wanneer je bijzonder verdienstelijk bent geweest voor de Belgische politiek. Het is al 7 jaar geleden dat iemand die titel nog kreeg. De Croo en Wilmès krijgen dus geen actieve politieke rol of zo. Wat ze wel kunnen krijgen is een staatsbegrafenis met militair eerbetoon. In Mechelen is het startschot gegeven van de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker, al de 15e editie intussen. Teams van 1 tot 8 fietsers leggen samen 1000 kilometer af, verspreid over 4 dagen, tot en met zondag dus. De bedoeling is om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, dat zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
4: Die vele duizenden mensen die zitten allemaal eigenlijk met dezelfde droom op de fiets. En dat is zorgen dat we eindelijk een wereld hebben waarin we geen geliefden meer verliezen aan kanker. Zij weten ook dat het geld dat ingezameld wordt naar zeer belangrijk wetenschappelijk onderzoek gaat, voornamelijk in gebieden die eigenlijk veel te weinig fondsen vinden om stappen vooruit te zetten. Bijvoorbeeld behandeling van zeldzame kankers of moeilijk te behandelen kankers, of bijvoorbeeld ook in het domein van de kinderoncologie.
2: In Oostenrijk is een meisje van 7 in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis nadat ze zwaar verwaarloosd werd door haar ouders. Toen het meisje bijna aan een hongersdood stierf, hebben ze haar uiteindelijk toch naar het ziekenhuis gebracht. Daarna zijn ze gevlucht. De politie heeft hen intussen opgepakt. En vanmiddag nemen Anderlecht en Union tegen elkaar op voor de beker van België. Het wordt dus een echte stadsderby en het is voor beide ploegen een must om te winnen, dat zegt voetbaljournalist Janko Beekman.
5: Anderlecht wacht al sinds 2017 op een prijs. Union heeft vorig jaar natuurlijk nog de titel gepakt, maar voelt die dit jaar toch steeds meer uit de handen glippen, omdat Club Brugge toch echt wel in pole positie ligt. Dus voor hen is eigenlijk ook van moeten als we dit jaar een prijs willen pakken.
2: De wedstrijd begint om 3 uur. Het blijft wisselvallig vanmiddag met buien en kans op onweer. In het westen wordt het droog met zonnige periode, maximaal rond 12 graden. Het verlengde weekend, heel het verlengde weekend, blijft wisselvallig. Het wordt wel iets warmer. Zondag kunnen we zelfs tot 17 graden halen.
1: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Yes, doe het altijd goed, hè. Saltons of Swing van Dire Straits. Zeker ook op deze hemelvaartdag. Fijne middag ook op deze hemelvaartdag. Waarop ons land toch altijd een beetje rustiger is dan anders. Hè. Minder verkeer, minder van werken, naar school gaan. Meer gezelligheid opzoeken in ons huisje dan. Dus daar neem ik je zo meteen ook naartoe. Met Our House van Crosby, Stills, Nash en Young. Na Soulman, Sam en Dave. Joe Gold.

Powerhouse geeft toe, daar wil je toch ook zijn. En zoveel warmte, zoveel zachtheid dat het uitstraalt daar bij Crosby, Stills, Nash en Young dus. Zometeen The Boys met Give Up Your Guns en nog meer van die golden hits hoor. Met Bad Girls dan nu. Dit is voor jou Donna Summer.

0: bij ons, bij Joe Gold, is mij nog steeds vinylmaand. Betekent dat hier iedere dag opnieuw een vinyl wordt voorgesteld. Rond 4:30 bij Raf van Brussel. En dat is straks niet anders hoor. Met Stan van Samang deze keer dan. Die het graag wil hebben over Paul Simon, zijn Graceland. En weet ook dat jij al die vinyls kan winnen. Aan het einde van de week gewoon een duimpje geven op onze Instagram-pagina en onze Facebook-pagina. En wie weet, word je morgen door mij wel opgebeld. Meimaand, vinylmaand, maar net zo goed Euro Song Festival maand. En daar neem ik je straks mee naartoe met Dana, met haar suggestie, met haar inzending voor het Eurovisie Songfestival van 1970 met All Kinds of Everything. Dat hoor je na Dionne Warwick nog en Walk On By.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut, met de pro van Profel, dat beloven wij.
3: Ah. Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
5: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
4: Ja, of twee abonnementen, of...
5: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
6: Of is dat vals spelen?
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
7: joehoe!
8: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
10: Amai, dat wordt vlammen.
9: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.nl.

Ik denk, ik ben er zeker van zelfs dat het voor Essila ook als een sprookje moet aanvoelen. Wie had dat gedacht dat ze toch maar doorgestoten is op het Eurovisie Songfestival richting finale? Ik denk dat niemand haar ongeveer een kans heeft gegeven, maar ze doet het toch maar. Vanavond is er dus de tweede halve finale. Komen landen als Bulgarije, Azerbeidzjan, Roemenië, Luxemburg, Noorwegen, Denemarken, Australië ook nog eens aan bod. En net zo goed Oekraïne. Of dat er naar gekeken gaat worden, ik weet het eigenlijk niet. Het is zo'n editie waarbij ik denk, het leeft zo net ietsje minder in de huiskamer. Maar misschien ga jij wel kijken. Hè? Laat het gerust weten dan via onze app. Terwijl je luistert naar The Romantics dan en What I Like About You.

14 mei vandaag, zomaar 12 graden. Dat is eigenlijk echt wel een beetje te koud voor de tijd van het jaar. Als je dan een communiefeest of een lentefeest gepland zou hebben, dat is helemaal balen, denk ik dan. Hè. Maar de zon, we kunnen ze wel degelijk ook vinden in de muziek. Zo maak je dat allemaal toch een klein beetje goed. Hè. Met fluitende vogeltjes en al zelfs hier bij Young Rascals hun groove in.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor 1 keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
10: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
11: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

Bill Withers en Ain't No Sunshine. Fantastische muziek nog altijd. Die Ain't No Sunshine is helaas ook wel een beetje de nagel op de kop. Want daarbuiten nog steeds behoorlijk grijs, iets te fris en veel regen. Maar hey, wie laat dat aan zijn hart komen als je dit hebt? J. Vincent Edwards en Love Hit Me.

0: plek waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
4: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
3: Met een wel heel bijzondere bagage.
4: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
3: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
4: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
3: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
4: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
5: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
6: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
6: Ja, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
9: Goedemiddag. 1 op de 5 voedselvergiftigingen wordt thuis opgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Het gaat dan om voedselvergiftigingen waarbij minstens 2 mensen ziek worden. Daarom extra tips voor de communie- en lentefeesten die gepland staan. Je hoort Helene Bonte.
10: Als je een etentje voorziet thuis, was dan zeker je handen voor je start met koken, maar ook tussendoor. En gebruik ook proper materialen. Gebruik verschillende snijplanken als je verschillende etenswaren bereidt, zoals rauw vlees of rauw vis. En onttooi ook op de juiste manier. Temperatuur zijn ook heel belangrijk en zijn ook een risico als je die niet goed bewaakt voor een voedselvergiftiging.
9: Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van staat. Dat is een eretitel die je krijgt wanneer je bijzonder verdienstelijk bent geweest voor de Belgische politiek. Het is al 7 jaar geleden dat iemand die nog gekregen heeft. De Croo en Wilmès krijgen dus geen actieve politieke rol of zo. Wat ze wel kunnen krijgen is een staatsbegrafenis met militair eerbetoon. In Oostenrijk is een meisje van 7 in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis nadat ze zwaar verwaarloosd werd door haar ouders. Toen het meisje bijna aan een hongersdood stierf, hebben ze haar uiteindelijk toch naar het ziekenhuis gebracht. Daarna zijn ze gevlucht. De politie heeft hen intussen opgepakt. Iran heeft iemand geëxecuteerd die was opgepakt tijdens de massaprotesten eerder dit jaar tegen het regime. Ook zijn dochter zit nog in de gevangenis trouwens. Mensenrechtenorganisaties trekken al langer aan de alarmbel. Ze zeggen dat het regime de executies gebruikt om politieke tegenstanders te intimideren. Vorig jaar werden er bijna 1700 mensen geëxecuteerd, het hoogste aantal in 35 jaar. Vanmiddag nemen Anderlecht en Union het tegen elkaar op voor de beker van België. Het wordt dus een echte stadsderby en het is voor beide ploegen een must om te winnen. Dat zegt voetbaljournalist Janko Beekman.
11: Anderlecht wacht al sinds 2017 op een prijs. Union heeft vorig jaar natuurlijk nog de titel gepakt, maar voelt die dit jaar toch steeds meer uit de handen glippen, omdat Club Brugge toch echt wel in polepositie ligt. Dus voor hen is het eigenlijk ook van moeten als ze dit jaar een prijs willen pakken.
9: De wedstrijd begint om 3 uur. En het is er het weer niet voor, maar vanaf vandaag staan er ook redders op het strand van Oostende, Kokzijde, De Haan en Blankenbergen. In Nieuwpoort en Knokke-Heist was dat al sinds 1 mei. Voorlopig staan de redders er wel alleen in het weekend en op vrije dagen en vanaf midden juni ook op weekdagen. Ja, zoals ik net zei, het weer is er niet voor. Hè. Wisselvallig vanmiddag met buien, kans op onweer. In het westen wordt het wel iets droger met hier en daar zon en maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het trouwens wisselvallig. Het is wel iets warmer. Zondag halen we tot 17 graden.
8: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Lane, A Crazy Little Thing Called Love. Veel liefde trouwens ook voor deze hemelvaartdag, waarop jij misschien wel gewoon geniet van je zetel thuis en ik hier op de werkvloer mag vertoeven. Redelijk alleen. Enfin, af en toe kom ik toch wel één collega tegen aan het koffiemachine en dat heeft toch wel iets extra gezelligs, hoor. Die gezelligheid neem ik nog wel even mee, hoor, tot 3 uur deze middag met bijvoorbeeld nu al John Denver en Any Song.

Eind jaren 70, dan kwam er een nieuwe rage op, met name windsurfing. Dus tuurlijk dat dat ook weer klonk in de muziek. Ook bij onze noorderburen uit Haarlem zijn dit de Surfers met hun windsurfing.

0: heel klaar zelfs over om verder te genieten van de golden hits die zo meteen een beetje lieflijker klinken met Frans Gall, haar poupée de zeer poupée de son, nadat alle gitaren ook nog eens voorgehaald worden bij Free en All Right Now.
1: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of twee abonnementen, of...
3: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
4: Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Jij hebt de power met de Eneco-app.
7: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
8: Hoe weet jij dat, papa?
7: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
8: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
7: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
8: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
7: Nee, Marieke wel.
6: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
9: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
10: Ons vente, zijn bendidioten.
9: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
11: De geschiedenis van uw Google Chrome.
12: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
10: Respect wil ik nog wel proberen.
13: Mamma mia!
6: Wat was dat? De nieuwe comedy-reeks
13: Strijk!
6: Nu exclusief op streams.
14: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
15: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
14: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
16: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
17: en Brico Planet
16: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
17: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
16: Want zelfgemaakt
17: is slim bespaard.
16: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
18: Zorgeloos zomeren met Keukens Daabdij. Profiteer nu van -30% op kasten en -15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens Daabdij.
19: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
20: Oh my god!
21: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.
13: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Echt? Een heel jaar?
2: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
1: Golden Hits.

prijs van het Eurovisie Songfestival 65 in Napels voor Luxemburg dan. France Gall en Poupée de Cire, Poupée de Son, die een beetje meer pit stak in het Eurovisie Songfestival. Wij kiezen opnieuw voor de warmte dan nu met ABBA en Chiquitita.

Waanzinnige muziek van Derek and the Dominos, Delay Lah. Goedemiddag. Ik neem je nog even mee doorheen dit uur met muziek van Casey en de Sunshine Band. Rolls Royce mag je ook al verwachten. En nu plaatsmaken, want we trekken de ruimte in met een reeks aan superstrakke blazers, falsetstemmetjes om u tegen te zeggen en dan een baslijn die in je maag komt pompen, hoor. Disco, soul, maar vooral pure magie. Deze Earth, Wind & Fire nu met Star.

0: de huid? Dat kan met de Must-Have van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels, met extra korting. Boek nu bij TUI.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
3: Carrefour. Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profel.be.
4: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.

Monday, Monday. Maar nog niet te veel aan denken. Want we zitten uiteindelijk nog maar aan het begin van een verlengd weekend. Toch voor heel wat mensen. Voor de schoolgaande jeugd zeker en vast ook. Die kunnen de school wel op een andere manier even meepakken. Met Paul Simon nu. En me en Julio, Down by the Schoolyard.

fenomenale stem, dat is Gwen Dickey, die jou meeneemt in het bloedstollend mooie Love Don't Leave Her Anymore van Rolls Royce. Richting 2 dan graag met jou op een plezante manier. That's the way I like it, het zal wel zijn. Casey and the Sunshine Band.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag. In Tiene in Vlaams-Brabant is een man van 48 dood teruggevonden in zijn huis. Dat bevestigt het parket van Leuven. Hoe die man overleden is, dat is nog onduidelijk. Het parket onderzoekt dat nog. Daar zeggen ze dat alle pistes nog open liggen. 1 op de 5 voedselvergiftigingen wordt thuis opgelopen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Het gaat dan om voedselvergiftigingen waarbij minstens 2 mensen ziek worden. Daarom extra tips voor communie- en lentefeesten die gepland staan. Je hoort Helene Bonte van het FAVV.
5: Als je een etentje voorziet thuis, was dan zeker je handen voor je start met koken, maar ook tussendoor. En gebruik ook proper materialen. Gebruik verschillende snijplanken als je verschillende etenswaren bereidt, zoals rauw vlees of rauw vis. En onttooi ook op de juiste manier. Temperatuur zijn ook heel belangrijk en zijn ook een risico als je die niet goed bewaakt voor een voedselvergiftiging.
4: En over een uur begint op de Heijsel de finale van de beker van België voetbal. De Brusselse clubs Union en Anderlecht staan tegenover elkaar. Voor Anderlecht-voorzitter Michael Verschuren is een overwinning voor zijn ploeg uiterst belangrijk.
6: Iedereen zit te wachten wanneer gaat Anderlecht terug aanhaken met overwinningen. Dus ik denk dat dit voor ons een momentum is om te grijpen. Als we dat niet grijpen, ja, dan komt er weer negatieve druk van ze hebben weer verloren. Er komt heel veel spanning op de laatste 3 wedstrijden van de competitie ook. Dus ik zou graag zo snel mogelijk de route to Europe kunnen pakken en emotioneel ook afscheid nemen van de moeilijke jaren.
4: Het blijft wisselvallig vanmiddag met buien en kans op onweer. In het westen wordt het droog met zonnige perioden en maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig. Het wordt wel iets warmer. Zondag halen we tot 17 graden.
3: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Who'll Stop the Rain? Maar de vraag is vooral, wanneer zal dit stoppen met regenen? Als ik de weer heb er nog eens bij haal, het ziet er nog niet meteen zo goed uit. Maar gelukkig is er wel fijne muziek van Cece Ardus. En nu dan muziek van Bruce Springsteen, die een paar dagen geleden nog in de Madison Square Avenue stond met zijn Land of Hope and Dreams American Tour. En daar is hij wel een paar hits vergeten spelen, zoals deze hier. Dus dat maken we hier dan weer goed. Hè. Bruce Springsteen en Brilliant Disguise.

0: See like Sunday morning. En op zo'n zondagochtend is het alleen maar aangenaam om er ook muziek bij te pakken. Van op vinyl dan bijvoorbeeld. Dat is altijd goed voor die extra warme sound. Weet ook dat je deze maand hier elke week opnieuw kans maakt op 5 extra vinylplaten voor in jouw platenkast. Gewoon een duimpje geven op onze Instagram-pagina en op onze Facebook-pagina. En het kan allemaal van jou zijn. En nog straffer, aan het eind van de maand kan je ook nog kans maken op een platenkast met 100 platen erin. De platenkast zelf krijg je erbij, inclusief ook nog eens platenspeler. Het is hier goed bij Joe Gold, dat is het minste wat je kan zeggen. Nu dan muziek van Frank Sinatra, die ik niet zomaar draai vandaag, hoor. Nee, 14 mei, dat is de sterfdag helaas van Frank Sinatra van The Voice. Precies vandaag, 28 jaar geleden, dat we afscheid van hem namen. Ik heb hem mee nu met Fly Me to the Moon.
1: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s, 70s en meer.
1: Joe Gold.

Heerlijk toch, hè? Jou helemaal verliezen in de muziek van de Doors in Riders on the Storm. Voetjes op de grond weer zo meteen, hoor. Op de discovloer zelfs. Voor Dan Hartman's in Relight My Fire.

0: Mexicano. Taco's maken in Mexico.
1: Win for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
4: Halleluja, brothers en sisters.
5: Halleluja, brother Bobby.
4: Vandaag is het weer zover.
6: Hemelvaartsdag.
5: Halleluja.
4: En wat is het vandaag nog?
6: Hemelse korting.
3: Welke hemelse korting, brother Bobby?
4: Nee tegen BTW, brother vader.
5: Halleluja, brother Bobby.
7: Vandaag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
8: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel 120 euro terugbetaald. Ja, tot 120 euro. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
9: Auto 5.
10: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
11: Amai, dat wordt vlammen.
10: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
13: Deze week hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
14: Krevel.
15: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
14: Krevel, leef beter.
16: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
17: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
18: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
17: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
19: Alleen maar golden hits.
20: Uit de 60s,
19: 70s
20: en meer.
19: De

Iedereen dan kent wel de versie van Elvis Presley, maar het begon eigenlijk allemaal bij deze man. De enige echte king of rockabilly, dat is Carl Perkins met Blue Suede Shoes.

0: kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Nog zo'n man dan, met een iconische zonnebril, met een tijdloos meesterwerk, ook over verlangen en de kracht van de nacht. Roy Orbison en In Dreams.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle

Don't Go Breaking My Heart. En in datzelfde relationele sfeertje dan I Need a Lover That Won't Drive Me Crazy. Zometeen de doorbraakhit voor Pat Benatar, wat eigenlijk een cover was, hè, van John Mellencamp. Ze komt eraan, alleszins die Pat Benatar, na Alison Moyet.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag. Het parket onderzoekt de dood van een man van 48 in Tiene in Vlaams-Brabant. Zijn lichaam is daar vanmorgen gevonden in zijn huis. Wat er precies gebeurd is, dat is nog niet duidelijk. Het parket zegt dat het alle pistes openhoudt. De Amerikaanse president Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping en zijn vrouw uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis op 24 september. Dat maakte Trump zelf bekend tijdens zijn eigen staatsbezoek daar in China. Daar zat hij vanmorgen al samen met Xi en op dit moment is er een groot staatsbanket bezig. Doel van het bezoek is om de handelsrelaties tussen de VS en China te verbeteren na de spanningen van de voorbije maanden. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel beginnen Union en Anderlecht rond deze tijd aan de bekerfinale. Vooral voor Anderlecht is die belangrijk, want het is al jaren geleden dat het nog een prijs kon pakken. En dat beseft ook voorzitter Michael Verschuren.
2: Als wij vandaag een trofee kunnen pakken, dan krijgen we dat negatieve een beetje weg. Hè. Iedereen zegt van ja, sinds dat Mark nieuwe eigenaar is, hebben ze nog niets gewonnen. Wat ook een feit is. Dus ik zou graag terug aanhaken met de eerste titel, zijn er dan de beker. Als we dat niet grijpen, ja, dan komt er weer negatieve druk. Van ja, ze hebben weer verloren. Komt heel veel spanning op de laatste 3 wedstrijden van de competitie ook.
1: Bij Union is het iets minder van moeten, zegt CEO Philip Bormans.
3: Ik denk dat we absoluut alle twee heel graag willen winnen. Voor ons gaat het vooral over prestige en ik denk dat we het Europees ticket dat eraan verbonden is uiteraard niet zullen gebruiken. Dus wat dat betreft gaat het inderdaad enkel over prestige, niet om geld. Maar dat mag zeker niet wegnemen dat we er vandaag alles aan gaan proberen doen.
1: Union is al zeker van minstens de tweede plaats in play-off 1 en dus Champions League volgend seizoen. Het kan ook nog kampioen worden. In het westen droog met soms zon, in de rest van het land buien en mogelijk onweer en 12 graden. En ook de rest van het lange weekend is het wisselvallig.
0: Dit is Joe Gold
4: met Raf van Brussel.

0: De vijf broers met fluwelen soulstemmen die in de jaren 70 zelfs een discobel spontaan aan het glimlachen kregen. Tavares.
1: Joe Gold.
0: Een fijne donderdagmiddag op onze lieve heer Hemelvaart dan nog. Vandaag, op 14 mei 2002, ging de musical We Will Rock You in première in het Dominion Theatre in West End in Londen. Brit komiek en auteur Ben Elton die schreef deze samen met de enige echte Brian May en Roger Taylor van Queen en het zou de langstlopende musical worden. Persoonlijk heb ik niet zoveel met musical, maar ik heb er wel heel veel respect voor al die musical acteurs, want dat is echt niet gemakkelijk, maar met jouw goedkeuren draai ik gewoon een van die fijne hits van Queen. Bij deze Killer Queen. Heel fijn dat je luistert. Welkom.
1: Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
2: 70s
1: en meer.

Met de hulp van twee van de drie Bee Gees fitste zij als nieuwkomer onze 70's top 1000 binnen. Op 953 Emotion van de Australische Samantha Sang. In 2002 trouwens nog eens de hitlijsten ingecatapulteerd door de dames van Destiny's Child. Met onder andere de stem van Beyoncé. Zeg, er staat een lekkere funkplaat klaar, maar eerst deze twee broers, inclusief in cowboylaarzen, Bellamy Brothers en...

One, two. One, two.

0: Stretch, Why Did You Do It, bij Joe Gold. De groove van dat nummer voelde zo hard aan als herkenbare funk dat heel veel mensen dachten dat Stretch een Amerikaanse band was. Maar nee hoor, Stretchkes die kwamen gewoon uit Engeland. Na de reclame gaan we de klok even 499 jaar verder draaien.
1: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met tien om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. Tien om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Peugeot.
4: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
9: Laat het los, laat het gaan.
8: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
10: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
11: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
12: en Brico Planet
11: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
12: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
11: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
13: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
14: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Kom nu naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
17: Veronhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
16: En in mei betaalt Veronhoven de BTW in jouw plaats.
18: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
19: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
18: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
20: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
18: Doen we wel. Argenta.
21: Zo simpel.

Het nummer gaat over de zoon van Wim de Kraan, Ramses. Maar dat bekte blijkbaar niet zo goed. Van hieruit moet je gaan, Ramses. Dat is moeilijk, hè. En toen werd het dus gewoon Tim. Ik neem je zo meteen mee naar 14 mei 1970. Want dat is het jaartal dat het

0: perfecte soundtrack voor onder een stel vliegtuigen op een mooie luchthaven. Dit weekend de Stamp Forever Flying op de luchthaven van Antwerpen, Deurne, 16 en 17 mei. Hopelijk is het weer een beetje deftig, maar je kan daar dus ongelooflijk gaan genieten van oldtimer vliegtuigen, Spitfires, de A400 Airbus van de Belgische luchtmacht. Die zal daar ook staan, daar kan je doorwandelen, geloof ik. Dus altijd fijn om daar langs te gaan. De Antwerpse luchthaven is dus het terrein waar je moet zijn. Aankomende weekend. Ja, het rad stopte gisteren na een kleine ruk van mezelf op het jaar 1970. En dat is het teken voor mij om vandaag naar donderdag 14 mei 1970 te trekken. Ik neem je gewoon even mee naar de dag van toen. De 60's die lopen op hun laatste benen, maar hun sfeer hangt nog overal in de lucht. De wereld die verandert razendsnel, de muziek klinkt vrijer, jongeren eisen hun plaats op en technologie lijkt plots alles mogelijk te maken. Nog geen jaar eerder zette Neil Armstrong voet op de maan tijdens zijn Apollo 11 maanlanding. Die ruimtevaart die blijft trouwens iedereen fascineren. Kinderen die dromen ervan astronaut te worden. En de toekomst lijkt dichterbij dan ooit. Ik wilde vroeger trouwens ook astronaut worden. Tegelijk blijft de wereld gespannen door de Vietnamoorlog. Op televisie verschijnen dagelijks beelden van protesten, jongerenmarsen en wereldleiders die proberen grip te krijgen op een woelige tijd. Bij ons in Europa groeit ondertussen stilaan het moderne leven zoals we het vandaag kennen. Meer gezinnen hebben een auto, vakanties naar het buitenland worden populairder en kleurentelevisie brengt voorzichtig haar intrede te doen. Al kijkt het grootste deel van Vlaanderen nog wel gewoon in zwart-wit. Het dagelijkse leven op zo'n 14 mei 1970. Ja, foto's maken met een filmrolletje, je moest kiezen hè. 12 of 24 foto's, dus je denkt beter goed na voor je afdrukt. Kinderen die spelen buiten tot de straatverlichting aangaat of een van je ouders door het raam je naam roept. Mode verraadt al helemaal de tijdsgeest. Wijdere broeken, bloemenprints, lange haren en grote zonnebrillen. De invloed van de flower power periode is in 1970 nog overal zichtbaar. En de muziek? Ja, die beleef je echt samen. Rond de radio, rond een platenspeler of dansend op een feestje waar iemand voorzichtig de naald op een singeltje legt. En als je die dag de radio aanzette bij ons in Vlaanderen, dan hoorde je vooral die ene nummer 1 van toen, die overal bleef hangen. Spirit in the Sky van Norman Greenbaum, een golden hit die, jaren later, die je later nog zou horen in films en series zoals Apollo 13, Guardians of the Galaxy en House.
1: Joe Gold, Rewind.

0: Lieuwse, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
1: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
2: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
1: Met een wel heel bijzondere bagage.
2: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
1: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
2: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
1: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
2: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Profel.
6: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Meer info op profel.be.
7: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
8: Oh my god,
9: met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.

was nieuw in de 70s top 1000 op 911. King Harvest's onweerstaanbare meezinger die bewees dat je soms maar één zonnige hit nodig hebt om eeuwig in de jukebox van de jaren 70 te belanden. Louis Armstrong komt er nog aan met What a Wonderful World. Het is niet altijd duidelijk, maar het is wel zo als je er goed op let. Hè. Dit is nog Chicory Tip bij Joe Gold. En ik denk dat je gaat meezingen. Ik heb een flauw vermoed. Ik voel het aan mijn water.

Het soort nummer dat zelfs het wachten aan verkeerslichten gezelliger maakte. Louis Armstrong, What a Wonderful World. Dit is er nog eentje uit de 70s top 1000 op 774. Het heerlijke Millie Jackson, My Son. Nee, My Man is a Sweet Man, hoor.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
5: Dat krijg je van Loor Brijsink. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Op verschillende plaatsen is er hinder door noodweer. In Beersel bij Mechelen sloeg de bliksem in op een boom in de voortuin van een huis. Het dak liep ook schade op, net als de elektriciteitsinstallatie en de leidingen in het huis. Het is niet zeker of de mensen daar kunnen blijven wonen. Door de inslag viel de stroom in de straat ook uit. En in Limburg kreeg de brandweer een 40-tal oproepen binnen voor omgewaaide bomen, afgebroken takken en wateroverlast. Het Federaal Voedselagentschap onderzoekt hoe het kon gebeuren dat besmette babymelk toch weer in de rekken belandde. Het zou gaan om een 200-tal dozen van het merk Nutrilon van producent Danone. Helene Bonte van het FAVV.
7: Het is natuurlijk aan de bedrijven in eerste plaats om na te gaan hoe het komt dat dat is kunnen gebeuren. En ook de gepaste maatregelen te nemen om dat in de toekomst te vermijden. Uiteraard gaan wij vanuit het Federaal Voedselagentschap dat onderzoek heel nauwgezet opvolgen.
8: Zullen zij bestraft worden?
7: Wel, op dit moment moet dat onderzoek nog blijken en dan kunnen we daar eventuele gepaste maatregelen aan vastkoppelen.
6: Het FAVV is nu bezig om die besmette melk weer op te sporen en overal uit de rekken te laten halen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Volksgezondheid ontslag. Omdat hij naar eigen zeggen geen vertrouwen meer heeft in premier Keir Starmer. Dat laat hij zelf weten op X. Starmer staat al langer onder druk. Door de zware nederlaag van zijn partij tijdens de lokale verkiezingen. En de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt flink af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer bij 13 graden.
4: Dit is Joe Gold.
9: Met Raf van Brussel.

Als je dit in de auto hoort op weg naar de supermarkt, lijkt het alsnog dat je in een Amerikaanse roadmovie zit. Kiss You All Over van Exile bij Chokehold. Feestje met Kool & The Gang, dat komt er nog aan. We gaan ook ritmisch in onze handen klappen met Paco Paco. Pas op, dat is ontzettend vermoeiend, zo snel in de handen klappen. Maar eerst even zachtjes wiegen op één tegel. Met deze heerlijke van Moody Blues.

0: krijs je eruit hoor. De platen van Cool and the Gang vroeger op mijn krijnkleurige Philips platenspelertje. Vooral de maxi-singles van om en bij de 8 of 9 minuten. Heerlijk was dat.
1: Mei is vinylmaand.
0: Ja, wat een leuke maand zeg. Elke dag zet er een bekende Vlaming rond 4:30, dat is dus weer binnen 10 minuutjes. Bij mij is een favoriete iconische vinylalbum in de kijker. Zometeen een heel grote meneer van bij ons. Die vinyl die gaat na het gesprek rechtstreeks de Joe platenkast in. En die kan jij misschien wel winnen op het einde van de maand. Die volledige Joe Gold platenkast, inclusief platenspelers, met daarin in die kast 100 van de beste vinylalbums. Maar je maakt ook elke week kans op 5 classic vinylalbums. Albums online. Wat moet je daarvoor doen? Ja, ik nam het woord online al in de mond. Je moet Joe Gold gaan volgen op onze socials. Dat is namelijk Facebook en Instagram. Succes en dankjewel.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Jorn en Benny wilden bewust een soort eerbetoon maken aan de slager en dansmuziek van de jaren 50. Dus die opvallende saxofoonpartij, die was ook geen toeval. Ze wilden die glamoureuze ballroom-sfeer oproepen liever. Bijna alsof je in een danszaal van vroeger staat. ABBA en I Do, I Do, I Do, I Do, I Do. Ja, 5 keer, ja.
1: Mei is vinylmaand bij Joe Gold.
0: Ja, vandaag liever te gast voor Mei is vinylmaand. De man met een stem die klinkt alsof soulmuziek een Vlaams paspoort kreeg. Hij is een tikje rock'n'roll, een tikje Memphis, een beetje Leuven, maar vooral iemand die zelfs een simpel refrein laat klinken alsof het rechtstreeks uit een rokerige soulclub komt. En wat zijn we als Belg trots op een artiest zoals hij. Dag Paul Michiels.
2: Hey, dag Raf. Dankjewel voor het eerbetoon.
0: Ja, maar het is terecht, een man. Zeg, godverdikke, wat ben ik blij van jou nog eens te horen. Beste Paul, hoe gaat het met jou?
2: Met mij gaat het perfect.
0: Dat is het juiste.
2: Dus, ik weet perfect wat ik aan het doen ben. Dus,
0: dat is, komt er nieuwe muziek aan?
2: De lange rechte lijn naar het einde ooit toe, maar... ik was toch minstens 102 jaar.
0: 103 maken we ervan, Paul, was dat nu op zijn minst. Zeg, beste Paul, welk artiest en welk album wil jij aanprijzen?
2: Wel, nu ik de gelegenheid heb, zou ik toch graag uit 1968 Beggar's Banquet, het album van de Rolling Stones,

0: Dat is het een van de strafste platen die ik ken in mijn leven. Mm-hmm. En het liedje dat erop staat, dat is de openingsact. En dat is Sympathy for the Devil.
1: Ja, dat draaien we regelmatig hier bij Joe Gold. Weet jij nog wanneer je dat nummer voor het eerst gehoord hebt?
0: Ja, bij ons in de café natuurlijk. De café van mijn grootmoeder. Hè. Die speelde daar met de cup, de Lenk op die cup. Ja. Met de luidsprekers, weet je dat nog?
1: Ja.
0: Ja, dus dat was een hele schone tijd. Dat in die tijd begon dat na de jukeboxen in de cafés. Zetten ze dan een gewone pick-up en dan spelen ze lang speelplaten. En dan werd die opgezet van begin tot het einde. Hè.
1: Ja.
0: Dus typisch, hè.
1: Het was voor jou echt, die Beggars Banquet, dat stond op van nummer 1 tot het laatste nummer. En dat werd niet onderbroken. Dat was echt de hele trip van de Stones.
0: Ja, natuurlijk. Dat ging, in die tijd ging het zo. Dat zette een plaat op, die werd niet afgezet totdat die gedaan was. Hè.
1: Ja, het ganse verhaal. Zeg, vind jij een hoes belangrijk, Paul?
0: Ja, ook een prachtige hoes als je die openklapt. Met Brian Jones er nog bij.
1: Juist.
0: Dat is het laatste moment dat Brian Jones nog heeft meegeschreven.
1: Ja.
0: En meegewerkt aan die plaat.
1: Ja. Er is dus geen song, als je die plaat nu eens oplegt, die je stiekem skipt. Want dat vraag ik ook meestal aan de mensen die ik mag opbellen. Het is het volledige traject.
0: Ja, toch zeker niet bij de Rolling Stones. Dat doe je bij de Beatles ook niet. Hè?
1: Nee,
0: ja.
1: Zeker niet. Nee. Zeg, Paul, stel, je zou dit album, die Beggars Banquet van Rolling Stones, moeten aanprijzen aan de 15-jarige jonge Paul Michiels. Hoe zou je dat doen?
0: Luister een keer goed naar de gitaarriffs van Keith Richards. Hij heeft het uitgevonden, hè?
1: Mm.
0: Die speciale gitaarriffs. En dan nog de stotende stem van Mick Jagger. En dan ook het figuur Brian Jones. Je kunt ze blijven benoemen. Hè. Dus ook Charlie Watts en ook Bill Wyman. Dat waren ook een deel van mijn jonge leven toen. Hè.
1: Ja, hoe oud was je in 1968, Paul?
0: 20 jaar.
1: Dan kan ik er mij iets bij voorstellen dat je in het café ook hebt meegezongen of zo?
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: En de teksten van de platen, die mimden we mee. We verstonden dat wel niet altijd.
1: Ja.
0: Maar als je Sympathy for the Devil moet verstaan, dus met de duivel en al die lyrics. Maar dat ging allemaal wel van koers.
1: Ja, het is een slimme song, hè? Sympathy for the Devil.
0: Ja, zeker. Dat was ook een beetje politiek bewust, hè?
1: Ja. Ja. Paul, voordat ik Sympathy for the Devil integraal ga draaien, nog een paar snelle vragen. Pas op, bij vraag 1 moet je opletten dat je het juiste antwoord geeft of het is kletsen op je bloot gat. Vinyl of Spotify?
0: Vinyl.
1: Yes! Meebrullen met de plaat of stilletjes luisteren? Ja, dat denk ik ook wel te weten.
0: Meebrullen met de plaat natuurlijk. Hè. Dus,
1: ja. Luister je zo'n plaat alleen of, mag je, of deel je dat met iemand?
0: Ik deel dat met mensen die jonger zijn inderdaad. Van luister die ene keer naar. Dus dan weet je waar dat alles van komt. Hè.
1: Ja, en is die Beggars Banquet een plaat die je best overdag of 's nachts beluistert?
0: Dat maakt niet uit.
1: Dat maakt niet uit.
0: Nee, zeker niet.
1: Beste Paul, ik vond het heerlijk om jou nog eens aan de lijn te hebben. Mogen we nog nieuwe muziek verwachten?
0: Ja, ik heb een nieuwe single. Die is nu pas uit. En het liedje heet Happiness.
1: Happiness. Dus
0: ik heb er goed na.
1: Ja. Belangrijke boodschap in deze woelige tijden, hè?
0: Ja, zeker en vast. Maar het is een heel mooi liedje. En een hele mooie tekst. Dus voilà.
1: Ik hoop het snel te mogen horen op de radio. Beggars Banquet van de Rolling Stones 1968 schuiven we in onze platenkast. Die kan gewonnen worden op het einde van de maand door een luisteraar. Ook met een Lenko-platenspeler met twee luidsprekers daarbij. En ik draai Sympathy for the Devil voor jou. Paul, het gaat je
0: ideaal,
1: goed.
0: Ideaal.
1: Fijn om te horen. Dag.
2: Dit is Joe Gold.

0: dringend nog eens seks hebben.
1: Ons venten zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strike!
7: Nu exclusief op streams.
8: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Alleen maar golden hits.
12: Uit de 60s, 70s en meer.
11: Dit is Joe Gold.

0: Loopt als een trein, klopt als een bus en klinkt als een klok. Nog steeds uit 74 aan de Train van Albert Hammond. Erik Dikkens, ja, Paul Michiels heb je er straks mogen bellen over zijn favoriete vinylplaat Beggar's Banquet uit 68 van de Rolling Stones. En het was zo fijn om die nog eens te horen, Paul Michiels. Erik Dikkens die stuurde op de originele ongecensureerde hoes van Beggar's Banquet was een urinoir te zien met een geel geschilderde muur. Je rook de geur als je de hoes zag. Dat ga ik nu toch eens opzoeken, Erik. Maar bedankt voor je fijne berichtje. Paul Michiels die heeft trouwens een vreed fijn nieuwe song uitgebracht. Happiness heet de track, dat mocht hij er straks vertellen. Dus moet je zeker eens beluisteren. Nu, Pointer Sisters, die hadden het in 1979 ook al over de essentie van het leven.
1: Dit

0: Small Faces met Lazy Sunday voor de golden hit die er na het nieuws aankomt, heb ik de volgende reistip. Sla de siesta op dezelfde, op die bestemming niet over, want je zult slaap hard nodig hebben als je gaat dansen van middernacht tot de zon opkomt.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Ja, 5 uur al. Het nieuws krijg je van Lore Brijsink. Goedemiddag.
2: Een goedemiddag. Op verschillende plaatsen is er hinder door noodweer. In Beersel bij Mechelen sloeg de bliksem in op een boom in de voortuin van een huis. Het dak liep ook schade op, net als de elektriciteitsinstallatie en de leidingen in het huis. Het is niet zeker of de mensen daar kunnen blijven wonen. Door de inslag viel de stroom in de straat ook uit. En in Limburg kreeg de brandweer een 40-tal oproepen binnen voor omgewaaide bomen, afgebroken takken en wateroverlast. Het Federaal Voedselagentschap onderzoekt hoe het kon gebeuren dat teruggeroepen besmette babymelk toch weer in de rekken belandde. Het zou gaan om een 200-tal dozen van het merk Nutrilon van producent Danone. Helene Bonte van het FAVV.
3: Het is natuurlijk aan de bedrijven in eerste plaats om na te gaan hoe het komt dat dat is kunnen gebeuren en ook de gepaste maatregelen te nemen om dat in de toekomst te vermijden. Uiteraard gaan wij vanuit het Federaal Voedselagentschap dat onderzoek heel nauwgezet opvolgen.
4: Zullen zij bestraft worden?
3: Wel, op dit moment moet dat onderzoek nog blijken en dan kunnen we daar eventueel een gepaste maatregel aan vastkoppelen.
2: Het FAVV is nu bezig om die besmette melk weer op te sporen en overal uit de rekken te laten halen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Volksgezondheid ontslag, omdat hij naar eigen zeggen geen vertrouwen meer heeft in premier Keir Starmer. Dat laat hij zelf weten op X. Starmer staat al langer onder druk door de zware nederlaag van zijn partij tijdens de lokale verkiezingen en de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Amerikaans president Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping en zijn vrouw uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis op 24 september. Trump is nu zelf op staatsbezoek in China om de handelsrelaties tussen de VS en China te verbeteren na de spanningen en de oorlog met invoerheffingen van de voorbije maanden. Het zou goed zijn als die twee alles kunnen bijleggen, zegt China-experte Doreen Emmers.
5: We hebben vorig jaar gezien wat er gebeurt als bijvoorbeeld een handelsconflict tussen die twee grootmachten escaleert. Dat heeft consequenties voor de hele wereld. Die voelen wij hier in Europa bijvoorbeeld ook. Dus het vermijden van verdere escalaties in die relaties zou een positief effect hebben voor de hele wereld en de hele wereldeconomie.
2: Het staatsbezoek van Trump duurt nog tot morgen. En de finale van het WK voetbal in de VS krijgt deze zomer een eigen halftime show, zoals de Super Bowl in het American Football. Dat heeft Coldplay-frontman Chris Martin bekendgemaakt, samen met enkele figuren uit de Muppet Show. Ze maakten ook enkele namen van artiesten bekend.
6: Madonna, Shakira, BTS!
7: Can you believe it? They're doing a halftime show during the World Cup final.
8: That doesn't sound half bad.
7: Well, it doesn't sound half good either.
2: De WK-finale vindt plaats op 19 juli in New York. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt flink af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen, mogelijk met onweer, bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
1: Dit is Joe Gold
9: met Raf van Brussel.

met Phil Lynott, die rock'n'roll even gevaarlijk als onweerstaanbaar liet klinken. Thin Lizzy met The Boys Are Back in Town bij Joe Gold. Zometeen ga ik jou weer vragen om een 60s, 70s of 80s plaat te bedenken die je kan ophangen aan een stukje actua, wat ik zometeen zal voorlezen. Het heeft te maken met iets dat in ons eigen land is gebeurd, in Hasselt. En eigenlijk over een hele, hele straffe madame. Maar eerst nog deze George Baker selection met die blauwe geschelpte, die palm.

0: Monkeys bij Joe Gold. Joe Gold. Ja, en ik heb hier hulp nodig. Hè. In Hasselt reageert een juwelier, namelijk Lisbeth, opvallend nuchter en met veel humor nadat haar zaak het doelwit werd van ramkraak. Kort na de feiten verschenen op haar ramen grote affiches. Eentje met een duidelijke bedanking aan de politie voor het snelle optreden en eentje met een minder subtiele boodschap richting de daders, inclusief een groot hand met een grote middenvinger. De opvallende actie kreeg meteen wat aandacht online en ook bij voorbij. Bijgangers. En intussen kon de politie al verdachten oppakken en werd er ook een deel van de buit teruggevonden. Een strafverhaal waarin frustratie, opluchting en een gevoel voor humor allemaal samenkomen. Diepe buiging, beste Lisbeth, hoe dat je dit hebt aangepakt. Jij mag hier een 60s, 70s of 80s plaat aan ophangen. Ik ben benieuwd naar jullie suggesties in de Joe app.
1: Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
2: 70s
1: en meer.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Krevel. Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel. Leef beter.

Whisky, maatpak en een perfecte timing, zo was er maar één. Frank Sinatra, vandaag overleden in 1998. Hij mocht dus vandaag niet ontbreken in mijn playlist. Jullie suggesties voor de Actua-plaat? Zometeen, na Platters en Racy.

0: Zo'n plaat waar ik automatisch in mijn vingers begin te knippen en zo van links naar rechts dansen. Zo, hè? Hé, dat doet met mij wat het moet doen, denk ik. Gracie, Some Girls uit 1979.
1: Joe Gold.
0: Ja, we zullen onze tanden eens in de Actua plaats zetten. In Hasselt reageerde juwelier Liesbeth, en dat is machtig hoor, opvallend nuchter en met humor nadat er zaken doelwit werd, weer al trouwens van een ramkraak. Kort na de feiten verschenen op haar ramen grote affiches, eentje met een duidelijke bedanking aan de politie voor het snelle optreden, dat is fantastisch, en eentje met een minder subtiele boodschap richting de daders, inclusief een heel groot hand met een heel grote opgestoken middenvinger. De opvallende reactie die kreeg meteen veel aandacht online en bij voorbijgangers. Intussen kon de politie gelukkig al verdachten oppakken en werd er ook al een deel van de buit teruggevonden. Een strafverhaal met een diepe buiging voor juwelier Liesbeth in Hasselt van mij. Dit hingen jullie daaraan op.
2: Diamonds are forever.
0: Ja, diamanten, luxe, glitter en tegelijk een beetje een filmische misdaadsfeer. Linda dacht aan Shirley Bassey en Diamonds Are Forever.
3: She's the witch queen.
0: Dat is volgens Erik ook een hele straffe madame. Redbone. Ja, kassa's, geld, hebzucht. Dan denkt Peter aan Pink Floyd en Money. Met een knipoog naar de ramkraak zelf. Smooth Criminal, blij dat die... Ja, ik had niet in de mond nemen dat die gevat zijn. Michael Jackson door Els. Ah, en weer een Shirley Bassey. Erika zocht het binnen het goud. Goldfinger. Ja, misschien nog de beste boodschap van allemaal. Door Karel kan je linken aan zelfstandigen die ondanks miserie gewoon blijven doorgaan. Zo is dat, beste Karel. Donna Summer, maar die speelden we daarnet al. Wel met een ander nummer, maar Donna Summer is goed, maar twee keer na elkaar. Van een juwelierszaak met een heel duidelijke boodschap voor de daders. Lorenzo stelde Gypsies, Tramps en Thieves voor van Cher. Dat is bijna letterlijk het scenario van Aramkraak. Take the Money and Run, Steve Miller Band. Dankjewel, Mark. Maar we zijn gegaan voor het voorstel van Frank, Tim en Suzy. Ze gaan van diamanten naar goud. Dat is maar een kleine stap. En bovendien zouden ze het alle drie gewoon fijn vinden om die geweldige plaat nog eens op Joe Gold te horen. Vandaar. Dank jullie allemaal.
4: Dit is Joe Gold.

0: Spandau Ballet en goals. Union en Anderlecht die strijden momenteel op de heizel om de Crocky Cup. Ze zitten daar in de tweede verlengingen. En Union, die lijken op weg naar bekerwinst hoor. Het is 3-1 voor Union in de 110e minuut. Dat gaat heel moeilijk worden voor Anderlecht, vrees ik.
1: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% korting voor W+-leden.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

Een van de eerste Britse rock'n'roll helden die in de jaren 50 met zijn vetkuif, zijn fijne glimlach en rebels charisma tieners massaal richting de dansvloer stuurde. En vooral ook de papa van 80s-icoon Kim Wilde, Marty Wilde en Abergavenny. Oh, ik heb David Grant en Jackie Graham klaarstaan met Could It Be I'm Falling In Love. Dat is zo lang geleden dat ik dat nog gehoord heb. Daar kijk ik naar uit. Maar eerst Third World met een lekkere...

Een duet uit 1985. Veel mensen dachten dat David Grant en Jackie Graham een echt liefdeskoppel waren, maar dat waren ze niet hoor. Maar hun chemie op plaat en tijdens promo-optredens was zo overtuigend dat bijna iedereen dat aannam. Hey, mag ik jou een ongelooflijk verlengd fijn weekend wensen allemaal. Geniet morgen van de collega's en vooral van Ronnie's Retro 5. Salut!

0: Ronnie's Retro 5. Ronnie Mossuze neemt je elke vrijdagmiddag mee op een feestelijke trip doorheen 50 jaar dansmuziek. We gaan disco dansen. Jiven. Rocken. You ain't nothing but a hand dog. En tegel plakken. I'm so excited. Ronnie's Retro 5 met Ronnie Mossuze. Morgen vanaf 3 uur bij Joe Gold.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het klopte Anderlecht in de finale na verlengingen met 3-1. Na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Het is voor Union de tweede beker in 3 jaar tijd. En het maakt ook nog kans op de titel. Voor Anderlecht is de nederlaag een stevige klap. Het moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. In Holsbeek in Vlaams-Brabant zijn de speciale eenheden van de politie een huis binnengevallen. Een man verschanste zich daar met een hamer nadat hij zich agressief had gedragen tegenover enkele buurtbewoners. De politie zette uit voorzorg de buurt af, vertelt Mark Franks.
3: Deze morgen had een persoon zich verschanst in de woning. En dan doen we beroep op de federale politie, op onze collega's van de interventie. Die persoon is in goede gezondheid, relatief natuurlijk, uit de woning gekomen. Had hij zeker niet gekwetst, is dat er ook geen geweld is meer gebruikt worden.
2: De man zou psychische problemen hebben. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Supermarktketen Colruyt roept eieren van de merken Everyday en Econom terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Het gaat om de verpakkingen van 12 of 30 scharreleieren die tot 29 mei houdbaar zijn. De eieren zijn intussen uit de rekken gehaald. Wie ze toch al gekocht had, kan ze terugbrengen naar de winkel en krijgt daar zijn geld terug. De heilige bloedprocessie in Brugge is dan toch gewoon kunnen doorgaan. Door het slechte weer dreigde de stoet voor het eerst sinds 2015 geschrapt te worden. Mathieu Clarisse van de organisatie legt uit waarom.
4: Wij anseneren hier een historische omgang. Dat wil zeggen dat we heel veel energie investeren in kwalitatieve, degelijke en historisch onderbouwde costumering. Dus een regio als erboven doet wel heel hard afbreuk aan wat wij voorbereiden. Het is ook zo dat de kwaliteit van die spullen heel hoog is. En dat ze vaak niet voorzien zijn op een regenbui. Dus nee, regenjasjes of poncho's zijn voor ons geen optie.
2: De processie begon wel een kwartiertje later. In Teheran in Iran is de nationale voetbalploeg officieel uitgezwaaid voor hun vertrek naar het WK. Spelers en staf gaan eerst op stage in Turkije en daarna reizen ze dan door naar de VS, waarmee Iran op dit moment in oorlog is. Tijdens de ceremonie benadrukte de bondsvoorzitter dat ook de spelers deel zijn van het verzet en hun land als oorlogshelden moeten vertegenwoordigen. Iran speelt op het WK tegen onze rode duivels. De Italiaan Davide Ballerini heeft de 6e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in de sprint voor onze landgenoot Jasper Stuyven en de Fransman Paul Magnier. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt flink af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
0: Dit is Joe Gold.
5: 60s at 6.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: opzomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
1: Krevel. Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel, leef beter.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Profel.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
1: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
2: Ah, Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
4: Nee, maar ik wel.
1: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Goesting in mijn wereldreis. Elke maand. Lekker chillen in paradijs.
8: Elke maand.
9: Win for life.
8: Win for life.
9: Win tot 5000 euro. Elke maand.
8: Elke maand.
9: Je leven lang.
10: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
12: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
11: Met een wel heel bijzondere bagage.
12: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
11: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
12: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
11: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
12: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
13: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
14: Dit is 60s at 6.
15: Alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond. Op de E34-autosnelweg in Lille zijn verschillende ongevallen gebeurd door een felle hagelbui. Die zorgde ervoor dat de weg er plots spekglad bij lag, waardoor meerdere voertuigen op elkaar botsten in beide richtingen. Daarbij is ook een motorrijder omgekomen, meldt de politie. Door de ongevallen is het chaos in beide richtingen. Naar Antwerpen is de E34 volledig dicht. Richting Nederland kan je er alleen langs over de pechstrook. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het klopte Anderlecht in de finale na verlengingen met 3-1. Het is voor Union de tweede beker in 3 jaar tijd en de 4e in totaal. Union maakte ook nog kans op de titel. Het was een verdiende overwinning, zegt sportjournalist Janko Beekman.
2: Ik denk eerlijk gezegd wel dat de beste ploeg, of toch zeker de meest klinische ploeg, heeft gewonnen. Anderlecht heeft verlenging uit de brand weten te slepen, wat eigenlijk al een verdienste op zich is voor dit Anderlecht. Maar in die verlengingen gingen opnieuw 2 spelers van Anderlecht toch in de fout, wat tot 2 doelpunten van Union leidde. En dat is misschien wel typerend voor dit Anderlecht.
1: Voor Anderlecht blijft het dus wachten op een prijs. De laatste titel pakte het 9 jaar geleden. De laatste beker is al 18 jaar geleden. Voorzitter Michael Verschuren.
3: Moeilijke wedstrijd, niet top. Verdiend verloren, denk ik. Ik denk dat Union gewoon beter was. Ik denk bij de fans ook, komt hard aan. Wij dachten echt dat we een fijne wedstrijd zouden spelen en kans om te winnen. Maar over de hele wedstrijd bekeken, misschien 10 minuten in de tweede helft als we gelijk maken, is er iets in. Dan nadien, niet tevreden.
1: Anderlecht moet nu ook Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Supermarktketen Colruyt roept eieren van de merken Everyday en Econom terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Het gaat om de verpakkingen van 12 of 30 scharreleieren die tot 29 mei houdbaar zijn. De eieren zijn intussen uit de rekken gehaald. Wie ze toch al gekocht had, kan ze terugbrengen naar de winkel en krijgt daar zijn geld terug. En dan heb ik nog een wielerbericht, want het was daarnet net niet voor Jasper Stuyven in de 6e rit in de Ronde van Italië. Hij finishte in de sprint net achter de Italiaan Davide Ballerini. De Fransman Paul Magnier werd 3e. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien vanaf het westen, mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: 70s at 7.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goede avond. Op de E34 autosnelweg in Lille zijn verschillende voertuigen op elkaar gebotst. Door een felle hagelbui, waardoor de weg er plots spekglad bij lag. Volgens de politie is daarbij ook een motorrijder omgekomen. Door de ongevallen is de snelweg richting Antwerpen volledig versperd. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Wat we wel zien, is dat er heel veel verkeer vaststaat voor de versperring. Die mensen gaan door de politie nu begeleid een omkeerbeweging mogen maken. Maar de politie vraagt met klem om in het voertuig te blijven, zodat die bevrijdingsoperatie toch zo vlot mogelijk kan verlopen.
1: De hinder kan daar ook nog een tijdje duren, dus je blijft er best weg. Enorme teleurstelling bij Anderlecht na de nederlaag in de bekerfinale tegen Union. Dat won na verlengingen met 3-1. Voor Anderlecht blijft het dus wachten op een prijs. De laatste titel pakte het 9 jaar geleden. De laatste beker is al 18 jaar geleden. Voorzitter Michael Verschuren.
3: Moeilijke wedstrijd, niet top. Verdiend verloren, denk ik. Ik denk dat Union gewoon beter was. Ik denk bij de fans ook, komt hard aan. Wij dachten echt dat we een fijne wedstrijd zouden spelen en kans hadden om te winnen. Maar over de hele wedstrijd bekeken, misschien 10 minuten in de tweede helft als we gelijk maken, is er iets in. Dan nadien, nee, niet tevreden.
1: Anderlecht moet nu ook Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Voor Union is het de 4e beker ooit en de 2e in 3 jaar tijd. In de ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstrui kwijt aan de Fransman Benoît Cosnefroy. Die won de 2e etappe, net voor het sprintende peloton. Merlier staat nu 3e in het algemeen klassement op 6 seconden. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien vanaf het westen, mogelijk met onweer bij 13 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel 120 euro terugbetaald. Ja, tot 120 euro. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
1: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s, 70s en meer.
1: Dit is Joe Go.

0: ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
1: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
0: Met een wel heel bijzondere bagage.
1: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
0: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
1: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
0: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
1: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go Plus.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in Ushuaia geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, minstens 3 zijn eraan gestorven. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren. Maar volgens de stad komt het daar al lang niet meer voor. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen. Dat zegt Savaria, de koepel van LGBTQI+-organisaties. Aanleiding is een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Thomas Jans van Savaria.
2: Bijvoorbeeld aardrijkskunde. Je zou kunnen leren over de landen van de wereld aan de hand van hoe zijn rechten voor LGBTQI+-personen verdeeld in de wereld. Het zou echt verplicht moeten worden dat je met jongeren kan spreken over seksuele diversiteit en genderdiversiteit, zodat niet hun enige bron van informatie de sociale media zijn waar ze dan haat en geweld zien.
1: Scholenkoppels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen, omdat de leerplannen en de eindtermen al een tijdje vastliggen. En Union viert de nieuwe bekerwinst. De fans verwachten de spelers rond deze tijd op het Van Meeneplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. En toch wordt het geen groot feest, zegt speler Rob Schoofs.
3: We genieten er heel hard van, zeker vandaag. Maar het zal meer geen lang feest worden, het zal eerder recuperatie worden. Er is toch wel iets, dat wel, maar zondag is een nieuwe finale en daar gaan we vol voor om te winnen. Dus alles om voor te spelen, hebben we gezegd deze week. We hebben al 1 zaak kunnen winnen. Nu gaan we vol voor de tweede.
1: Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge. Cruciaal in de strijd om de titel. Vanavond en vannacht klaart het op. Minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien. Mogelijk met onweer bij 13 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. In Lille, in de Antwerpse Kempen, is de E34 nog altijd dicht richting Antwerpen. Daar gebeurden verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. In totaal raakten 13 mensen gewond en een motorrijder van 28 kwam om. Je hoort burgemeester Marleen Peters.
2: Het eerste ongeval moet enkele minuten voor 5 gebeurd zijn, richting Eindhoven. Daar moeten de meeste wagens op elkaar gereden zijn. Zo'n soort van kopstaart accident eigenlijk, waarbij enkele lichtgewonden zijn afgevoerd geworden. Het ernstigste ongeval is dan gebeurd aan de andere kant richting Antwerpen. Dat zijn 2 ongevallen gebeurd.
1: Een expert onderzoekt het ongeval nog. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen. Dat zegt Savaria, de koepel van LGBTQI+-organisaties. Aanleiding is een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Thomas Jans van Savaria.
3: Bijvoorbeeld aardrijkskunde. Je zou kunnen leren over de landen van de wereld aan de hand van hoe zijn rechten voor LGBTQI+-personen verdeeld in de wereld. Het zou echt verplicht moeten worden dat je met jongeren kan spreken over seksuele diversiteit en genderdiversiteit, zodat niet hun enige bron van informatie de sociale media zijn, waar ze dan haat en geweld zien.
1: Scholenkoepels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat ook later op een cruiseschip waarvan passagiers in Ushuaia geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet. Minstens 3 zijn eraan gestorven. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren. Maar volgens de stad komt het daar al lang niet meer voor. De spelers van Union hebben de bekerwinst gevierd. Eerst aten enkele van hen nog frietjes aan het Koning Boudewijnstadion. En daarna trokken ze naar hun fans op het Van Meeneplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. Maar toch wordt het geen groot feest, zegt speler Rob Schoofs.
4: We genieten er heel hard van, zeker vandaag. Maar het zal geen lang feest worden, het zal eerder recuperatie worden. Dit is toch al iets, dat wel. Maar zondag is een nieuwe finale en daar gaan we vol voor om te winnen. Dus alles om voor te spelen, hebben we gezegd deze week. We hebben al 1 zaak kunnen winnen. Nu gaan we vol voor de tweede.
1: Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge. Cruciaal in de strijd om de titel. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. We krijgen een vrij heldere, maar koude nacht, minimaal rond 3 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer, bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
0: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
5: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren al onderweg, dat melden verschillende nieuwsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland. Na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. Defensieminister Franke is positief over zijn handelsmissie naar Turkije. Hij heeft er naar eigen zeggen verschillende deals kunnen sluiten. Bijvoorbeeld over de bouw van Belgische wapensystemen voor Turkse legervoertuigen. Een bewijs dat deze missie nuttig was, zegt Franke.
2: Als we de missie begonnen en we zeiden we gaan naar Turkije, dan was het, ja, we gaan daar niks kunnen doen. Maar ja, dat is totaal niet waar. Dus we hebben een goede stappen vooruit gezet. Lasertechnologie, noem maar op. Dus ja, er zijn heel veel bedrijven heel tevreden.
1: Volgens Franke zijn er ook nog onderhandelingen bezig, waardoor er de komende weken nog aankondigingen zullen komen. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar hij krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. We krijgen een vrij heldere, maar koude nacht. Minima rond 3 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk met onweer bij 13 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Aan het stadhuis van Sint-Gilles in Brussel hebben enkele honderden fans van Union de bekerwinst gevierd. Om iets over negen kwamen de spelers daar aan, maar lang bleven ze niet. Want zondagavond volgt al de play-off 1-topper in en tegen Kleiderclub Brugge. Een cruciaal duel in de strijd om de titel. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren zelfs al onderweg, dat melden verschillende nieuwsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland, na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 14 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Zeker één van hen is minderjarig. Dat melden politiebronnen aan persbureau AFP. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. In dezelfde wijk werd eind vorige maand ook al een man doodgeschoten. Het Franse gerecht legde toen een link met het drugsmilieu. De Fransman Christophe Laporte moet passen voor de Ronde van Frankrijk door een spierscheur door een val op training. Dat meldt zijn ploeg Visma Lisebike. Laporte is 33. Vorig jaar miste hij de Tour ook al, toen was hij ziek. We krijgen een vrij heldere, maar koude nacht. Minima rond 3 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.